Baby Boone, Are You On The Road To Loving Me Again? Voordat Lorica Rouse, Nog Voor Ek Jou Geken Het en Babette Invisible. Ek gaan die uur afsluit met Zion Adams, Give A Little Love en Donovan, Catch In The Wind.

0: is meer. Kijk de beer van het programma is keer.
1: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Joe Dolan met Mysterious Lady, voordat Alter Ego se Verniel My Maar en Jane Leane Meis se weergawe van Don't You Wanna Stay. Ja, so 26 minute oor 3 by Boswell Stereo. Hier's Teens Jordaan met Vingers en Voete. Daarna Glenn Frey, I Did It For Your Love, en Michael Lund, Lewe Vir Vandag.

Freda Francis met Go Light Your World. Ja, nee, een kersie op beslag. Een kersie op beslag. Voor dit het jy geluister na Tree 63's Blessed Be Your Name. Ja, ek het nog so een snit voor ek gaan groet vanmôre en ek hoop jy gaan dit saam met my geniet en ek hoop jy die gospel uur ook saam met my geniet. Hier is Rudy Miller se die laaste groet.

Ook mooi daai, hè, van de Marnie Jackson en Ellen Garrity wat saam gesing het, Put Your Hands in the Hand. Die audosie is by byna 7 minute oor 5 van my, Willem Engelbrecht. Goeiemorgen op hierdie sondagmorgen. En ek hoop dat hy so ver vir jou so baie goed verloop, alhoewel dit is nog baie vroeg, nee. Daar is verseker mense wat al wakker is, maar die ouwens wat in die week werk en elke oggend vroeg opstaan, die leed hem seker so'n bykie in tot hier by 6 uur, selfs 7 uur. En as dit nou regtig moet en jy kan, 8 uur is, en 9 uur is seker ook reg, nee. Rustig slaap en rust lekker as 'n nuwe week wat voorlê. Ons gaan na muziek luister nou van Richard Marx en Afrikaanse muziek van Vita Lou onder andere. Hierso by 5:30, dit is oor 23 minute. Dan is ons by 5:30, is daar een volledige weervoorspelling. Daarmee saam ook die minimum en maximum temperature vir vandag. Een uur later weer, hoekom? Want dat is ouwens wat dan gaan wakker word en hulle wil ook weet wat gaan die weer maak op hierdie sondag. Met andere woorde, het is 5:30 en ook 6:30 het ons een weervoorspelling. Ons eerste nuusbulletin is om 8:00 en daarna is dit die verjaardag. Nou, ek sê maar net altyd, as jy weet van iemand wat verjaar en jy beleef ons met die persoon gelukwens met hom of haar verjaardag, stuur die verjaardag boodskap vir ons. Sommar vroeg, dan weet jy, hy is hier en ons kan die persoon gelukwens met hom of haar verjaardag. Die nommer ken jy baie goed, 064-115-228-1, stuur die verjaardagboodskappe daarheen. Andersens is daar wonderlijke, lekker luister muziek wat vir ons wag op hierdie sondagmorgen. Richard Marx is dan nou eerst aan die beurt, dan is Vita Lou, Afrikaanse muziek. Rocking Horse is saam met Bernie Williams, My Love Belongs to You, waar ons gaan luister. Eers hierdie ene Hazard, gesing deur Richard Marx.

Smithfield en dan Afrikaanse muziek ook so bietjie later van Bobby van Jaarsveld. Petula Clark en First Aid Kit is ook op die luister waarna ons gaan luister. All the Tears in the World. Hier is die baie bekende Dave Mills.

0: Die groep Plain White Tees is Likie Hey There Delilah en Afrikaanse muziek van Dylan Larm net voor het. Ons luister verder muziek op die zondagmorgen hier bij Bosveld Stereo net hierna.
1: Slechts 40 kilometer buiten Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakantieoord. Ons biedt zelfzorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembarrens, waterglijbane, wildritte, een kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou een breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Jy het 'n paar minute oor tyd oor om vir ons verjaardag boodskap te stuur. Na 064-115-2281, doen het nou dadelik. Om ons te neem tot by die 8 uur nuus, muziek van Connie Francis, François van Kook, The Reinhard Summers en Irene van Dion Groot.

Die klanke van Vicky Leandro's Dreams Are Good Friends. Nou op die speellys het ek vir jou Annelie van Rooyen met A CMU, The Marbles, Only One Woman en dan Dion van der Merwe, Sammy Boere Musketeer, Rosano Garcia.

0: Dion van der Merwe en die Boere Musketier met Rosano Garcia. The Marbles, net voor dit, Only One Woman.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. So WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Nou het ek vir jou Monique en Rowan de Toy met Hartseer, Simeon Hammond, My Love en Adele, Love in the Dark, Gey Korsten met Sonder Jou.

0: Mendoza plaas. Dis hier meer die einde van die nuusbulletin om 1:00.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

Thomas Anders en Dieter Bullen destijds saam gewees, Modern Talking en Only Love Can Break My Heart. Goed, ek het vir jou Mirandi binnenkort en sy sing van Proe, Jennifer Horns, een bykie country klanke met Don't Make Me Over, maar eers Roan Kreer, ek kies jou.

Joe Foster in Mona Lisa, net voor Barry White, een baie bekende ene van hom. En die kist in die man, Can't Get Enough of Your Love. En dan doe ek Lana Jacobs en ek verlang na dit. Die volgende ene, ook op laatste gebore, en dit is Bibi met Aspris. Dit is enkele secondes voor 17 minuten oor 3. En dan ook my laatste uur in die volgende oomblikke, amper wat volgende. Ja, die tijd stap verskrikkelijk van de gang. Het is lekker, sondag, maandag, hier naar het bespoort.

Dit is mooi en waarmee ons afrond en Selina en I could fall in love. Net voordat Inge Bidde gaan bedink in You Are My Love. En hy ene van PJ Powers, die hom geniet. Sagtig, baie mooi sted hy, ne? Ek weet, daar is iemand anders wat hom ook opgeneem het, en dit is hy van A Talk To Me. En nou is het ek en jy in die volgende uur wat voorlees, so ook my laaste uur, wat ek saam met jy kan spandeer, en ons begin om sommer weer eens in een rol brengen. Hartman!

0: Lekker rustige klanke daar van Stefan Versace met Sing Me a Rainbow. Johnny Horton voor dit met North to Alaska en daar die drie in een rij afgeskop met die prachtige eenetjie van Koos Du Plessis, namelijk Gebed. Ons is baie naby sekondes weg aan 7:15 en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Het voel so half voorbodig om die stem te probeer aankondig, nee. Niemand anders dan die King, Elvis Presley met Judy. Voor het Vlad, Let Me Into Your Life en Carleen van Jaarsveld. Voor ons het drie in een rij afgeskop met As Jy My Roep. Nou, soos vroeger beloof, die mooie een van Louis van Rensburg, wat hy getoond het, Vosarnooi, soos geskryf dier Boerneef.

Ray Stevens, daar so wat 'n uitstekende verwerking van Sunday Morning Coming Down. Natuurlik die ou Chris Christofferson treffer gewees en altyd welkom. Is Club 7, Have You Ever, en dan Louis van Rensburg en Vos Arnooy. 25 minute voor 10 in Cordelia lê vir ons in wag. Hierdie is een van haar heel bestes. Dis Wees Lief.

Wel, daar is een man wat een ding of twee weet van my sek nie hoor nie. Dis Tate Stevens, The Power of a Love Song. Voor het Amanda Leid, ek sal jou nooit vergeet nie. Kwart voor elf by Hart van Goud, goeienaand, baie welkom hier saam by Dewald Vleen, as jy pas by ons ingeskakel het. Die aand is nog jonk, ons het nog een goeie 2 ure so muziek in die laatnacht wat voorlee, voordat ons oorgee aan Rudy van Deventer, wat jou gaan geselskap hou tot en met 5 uur. Ek het vir jou 5 for 5 volgende, dit is nogal interessante term daai, kom uit ijshokje uit, 5 minute in die, wat noem hulle dit, die strafbank, vir een bekleierij op die ijs. Ja, nou weet jy ook. 5 for 5, hierdie is Superman.

Wakker daar en daar so in 'n ligte romantiese by met winterwasem harte voor het OMD Made of Orleans. Daniel Gerard volgende met Butterfly. Jy luister na Bosveld Stereo.

0: Wel, ons bly by die Duplessis, so dit was Jacques Duplessis gewees, saam met Christen Raad en Rau. Nou het ek vir jou laaste twee en dan sê ek tot ziens, ons begin met Tiffany, Radio Romance. En dan, net om het recht te doen, so bykie Neil Diamond voor ek tot ziens sê.
1: From who? Just say from the one who loves you, baby.